Michel Koenen met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS Journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Michel Koenen met het NOS Journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zonder wolken vandaag, minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz.

0: De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6.

In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bank

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog. Het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon. Ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met de aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Op zondag met Ria Wicht. Elke zondag te beluisteren van 11 tot 1 uur bij RTV Rijnstreek.
1: Goedemorgen, luisteraars. Vandaag weer Jazz op zondag. En dit is in een tijd dat ik weer heel erg graag muziek luister. Want ik heb ook een mededeling al meteen, waar we een beetje van onder de indruk zijn. Een bekende jazzmusicus uit Nederland, Bernhard Berghout, is 2 dagen geleden overleden. En hij was klarinetist en ook zeer geliefd als huisarts. En de jazzwereld van Nederland is een beetje onder de indruk van het feit dat hij er niet meer is. Dus ook dat geldt voor mij en voor ons hier zittend in de studio. En we zochten een plaat op waar hij ook duidelijk te horen is. Een plaat die hem ook heel veel bekendheid heeft gegeven met zijn band. Die heette The Swing Mates. Dus we gaan luisteren naar het bekende nummer Airmail Special met Bernhard op de klarinet. En dan gaan we straks even vertellen van wie er verder bij staat.

Ja, dat was muziek van Benny Goodman van de Airmail Special van de plaat Bernard Berghout's Swingmates. En de bezetting is Bernhard op klarinet, Frits Landsbergen op vibrafoon, de man ook, die de afgelopen tijd ook zeer in beeld is geweest door zijn award in de Bredase Jazz Festival. En ook nog heel veel andere prachtige opnames. Jeroen Koning gitaar, Frans Bouwmeester bas, Bob Dekker drums. De plaat is gemaakt onder supervisie van Ruud Jacobs, bekende bassist en bekende producent. En verder is de productie door Wim Wicht ook gesuperviseerd. Het is een mooie plaat. En wat schrijft men in de teksten? Dat eigenlijk je op deze plaat al begon te horen hoe de klarinet van Benny Goodman, die aanvankelijk sterk het repertoire van de band beïnvloedde, van de Swingmates, dat die later ook verder uitgebreid werd met veel meer andere muziek. En dat je dus ziet dat er nu ook een meer overwogen en een spannender swingbeeld komt. Bernhard heeft daarmee, zegt men, een schitterende ronde mellowtoon ontwikkeld, die met name in ballads uitmunt door een welhaast beeldende lyriek. Nou, dat klinkt dus heel erg mooi. We zullen Bernhard, een vreselijk enthousiaste jongeman, die altijd leuke, grappige ideeën had, heel erg missen in Nederland. De Facebook-reacties die stolperden over elkaar heen van: wanneer kunnen we naar de begrafenis? Mogen we spelen daar? Dus we gaan even horen hoe het zich verder ontwikkelt. Het is in ieder geval spijtig hem te moeten missen. Hij hopen dat hij rust in vrede. Nu gaan we verder met een stuk wat een beetje mijn gevoel ook geeft. En dat is Just a Closer Walk With Thee, door de Midlife Revival Jazz Band, opgenomen in het oude muziekcentrum Vredenburg, waar ik ook grote verbinding mee heb en ook veel gedaan heb. En dus dit gaan we luisteren. Just a Closer Walk With Thee van de Midlife Revival Jazz Band.

Dat was de Midlife Revival Jazz Band. Het is een oude plaat. Dat wil zeggen een opname. Ja, maar wanneer was die opgenomen? Dat staat er even niet zo goed bij, denk ik. Nee, het staat er niet in. Maar het was in ieder geval in het oude Vredenburg gebeuren. En dat moet ergens in de 80e jaren zijn geweest. Het is een opname van Van Berendonk Records. En ik heb die uit de gigantische voorraad die ik heb gekregen van een meneer overleden is. Dick Groeneveld en wiens nalatenschap bestond uit een 270 cd's van diverse soorten. En ik mag daar regelmatig in graaien om de radio mooie muziek te laten horen. En die hopelijk jullie ook bevalt met ze. En dat is dus heel mooi. Dat is deze. Dan ook een andere die daarin zat. Is een plaat die ik gevonden heb van... Nou ja, ook weer een klarinetist. Dat is ook iemand die we heel vaak hebben mogen zien in Nederland. Dat is Sammy Rimington. En dit is een opname uit Wallingford, Connecticut uit 1999 met Sammy Rimington. En het heet The Return of the Moldy Five. Dus we gaan luisteren naar een stuk en dat heet... On the road to home, sweet home. Nou ja, ik ben een beetje melancholisch geworden. Dus nou, the road to home, sweet home.

dat is dus echt Sammy Wimington zoals we hem kennen. Zoals hij ook vaak op tournee is geweest door vooral Nederland. Ook veel ook in Scandinavië en in België ook heel veel. Duitsland iets minder, maar toch ja, typisch Sammy Wimington. Echt Engels georiënteerd. Dan gaan wij verder met een opname die ik vond in de grote doos. Van uit New Orleans. Een groep die is onder leiding van Brian Carrick. Ook Brian Carrick. Die die dus met een gospel koor zich samenvoegt in de St. Augustine Church. En ze hebben daar een mooie sessie georganiseerd, zowel met het koor, met mooie gospels, als met de muziek daaromheen. Nou, in ieder geval in eerste instantie gaan we de Brian Carrick Band, Brian Carrick's New Orleans Heritage Band luisteren. En het begint met best een grappig stuk, vind ik, Apple Blossom Time.

Ja, dat was Apple Blossom Time. En het was een beetje een rustig nummer van de band van Brian Carrick. En dan gaan we over naar het tweede van dezelfde cd. En dat is In the Sweet By and By. Ook door dezelfde band. En het nogmaals zoals het gedaan werd in de St. Augustine Church of New Orleans.

dat was de Gospel Choir uit de St. Augustine Church. Van het koor wat daar in de kerk hoort. Samen met de band van Brian Carrick. En we hoorden duidelijk zijn klarinet hierdoor tussendoor klinken. Dat waren mooie opnames uit 2006. En dit is ook typisch het New Orleans gevoel. Het New Orleans gebeuren waar ook vreugde en verdriet en ook dood door elkaar lopen. Nou mensen, en dan gaan we nu verder met... Ik dacht maar even wat vertellen over wat er te doen is in Nederland qua jazz verder. Er zijn natuurlijk in deze tijden komen de jazzfestivals al druk op streek. En dat is bijvoorbeeld, ik heb er niet veel, want ik heb alleen maar opgeschreven, 26 juni en dit hele weekend Gouda Jazz Festival in Achter de Waag. En ik geloof dat ik de vorige keer ook verteld heb dat de Dutchwing College Band daar gaat optreden. En nog vele diverse andere bands. En dan heb je in Rotterdam het North Sea Round Town Rotterdam. Dat is dus eigenlijk het hele weekend. Zowel, ik geloof, ook in Den Haag. Want daar zie je ook van alles gebeuren. En dat haal ik van de website die heet The Jazz Agenda. Eén woord achter elkaar, The Jazz Agenda. Dat vind je in internet als je dat opzoekt. En daar zie je ontzettend veel activiteiten. En als je erop klikt, dan kun je ook zien waar het dan is. Dus mensen, ik zou zeggen, heb je zin erin? Kun je het aan in dit hete weer? Ga eens kijken wat er te doen is in allerlei gebieden van Nederland. Dat is dat. En dan gaan we nu verder naar de volgende plaat. En de volgende plaat, dat is een opname van ook de oude muziek die ik uit de doos pakte van Chris Blount. Ook een New Orleans man. The Music of the Bars and the Dance Halls of New Orleans. En dat is het stuk Dallas Blues.

Dat was Chris Blount, New Orleans Jazz Band. Opnames uit Nottingham University in 1994. Ja, het is leuk. Dit zijn de bands. En dit, vooral deze muzici, zijn Engelse muzici die ontzettend hard hun best deden om ook in de buitenlanden, zoals Nederland, België, Duitsland, heel erg actief te worden en daar de muziek te laten brengen, die eigenlijk zij ontzettend belangrijk vonden. Het is een wat kleinere band en die deed heel hard zijn best. Heel mooi. Dan gaan we verder met Savannah Jazz Band. Why Don't You Go Down to New Orleans? Ja, we hebben vandaag ook een beetje naar aanleiding van mijn aankondiging over Bernard Berghout en zijn overlijden heb ik het dus een beetje, ja, een beetje richting New Orleans. Omdat daar ook, zoals ik al zei, het leven, verdriet en overlijden allemaal door elkaar heen loopt. En dat is, ik heb het eigenlijk nog nooit ergens zoveel gezien als toen ik in New Orleans rondliep. Dat je beide muziek eigenlijk hebt en dat je ook de mensen hun sorrows ziet ook. En die ze dan ook met muziek proberen een plek te geven. Dus we gaan ook daar luisteren naar een nummer wat ik ontzettend grappig vond. Dat heet All Alone. En dan staat er tussen haakjes bij, by the telefoon. Met andere woorden, ik ben alleen maar thuis en ik luister alleen maar naar de telefoon. Nou, laten we eens kijken wat ze daarvan bakken.

Dat was de muziek uit New Orleans. All Alone by the Telephone. Nou, dat vond ik een beetje een trieste tekst, maar oké. Okay. De Savannah Jazz Band die hier speelde, die vonden dat kennelijk een passend nummer. Dan gaan we verder met iets volledig anders. Ik hoop dat u het allemaal kan waarderen. Ik werd een beetje triest door alles en ik dacht, ik zoek naar een nummer en dat zegt Look for the Silver Lining. En dat is van de opname van Chet Baker met Michel Grailler, Ricardo Delfra en John Engels. Opnames uit 1985. En Chet kan soms zo mooi ook het gevoel weergeven waar wij in denken, denk ik dan soms. Dus laten we luisteren naar Look for the Silver Lining.

Ja, dat was Chet Baker met Michel Grelier, Ricardo Delfra en John Engels. En zij zongen een positieve song, althans Chet zong het. Look for the silver lining. En ik denk dat iedereen dat zou zeggen. Die vandaag de dag nadenkt over wie hen ontvallen is en wie niet. En wie dus nog samen met elkaar een mooie tijd moeten maken. Dan mensen, om een mooie tijd te maken. Ik heb nog de cd hier die Andrea mij gegeven heeft. Van Frits Landersbergen, Sextet. Die heeft ze meegebracht uit Breda. Van onlangs festival. En daar staat een vlot nummer in, vond ik. Havana Vibes. En laten we kijken of we daar mooi mee kunnen eindigen. Ik wil u heel erg bedanken voor het luisteren. En luisteraars, wat we niet mogen vergeten, is dat deze Jazz op Zondag het tweede deel niet vergeten wordt. Dat wordt doorgezet met de muziek die Wim Wicht heeft voorgesteld uit zijn favoriete nummers. En die laten we als tweede uur Jazz op Zondag horen. Dus ik zou zeggen, zet de radio niet uit en blijf luisteren of ga nog eens een keer terugluisteren. En nu Havana Vibes.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

echt goede jazz kan dus overal vandaan komen. Dit is een opname van een op één na Canadese groep muzici. Ik geef even de namen. De pianist is Bernie Senensky. Dan de tenorsax is Kirk McDonald. Op bas is Neil Swanson. En de drummer is Jerry Fuller. En als speciale gast erbij hebben ze Eddie Henderson uit de Verenigde Staten en bekend bij mij alleen maar van het Herbie Hancock sextet wat er was na Miles Davis. Het volgende wat ik wil laten horen is het zogeheten Crate Jazz Trio. Dat is een creatie, was eind van de 60 jaren in Japan gedaan door een producer van het label East Wind. En dat was, hij was ook impresario en toerde dan Hank Jones of Tommy Flanagan in het begin, maar dit is wat bekend is geworden, is een opname van Hank Jones met Ron Carter en Tony Williams. En er staat dan op Spotify het nummer Angel Eyes met heel veel streams. En daarna hebben we dit trio opnieuw opgenomen. Dat wil zeggen met Hank Jones en Mats Vinding en Billy Hart. En ik vind deze versie van Angel Eyes veel mooier dan degene die zoveel streams heeft. Laten we even luisteren.

Dat was het Great Jazz Trio in de bezetting Hank Jones, Mats Vinding uit Denemarken, Billy Hart uit New York, met het nummer Angel Eyes. Nu, het volgende stuk is van het vroegere Jarmo Hoogendijk Ben van der Dungen Quintet. En kunt u horen dat ook heel hele goede muziek was. Het nummer heet Just Rhythm.

Dit was Just a Rhythm van het Jarmo Hoogendijk Ben van de Dungen Quintet. Met dus Jarmo op trompet, Ben van de Dungen op de tenorsax en dan Rob van Bavel op piano, Harry Emmering op bas en Erik Ineke op drums. En dat was, denk ik, een opname uit de 70e jaren, ik weet het niet uit mijn hoofd. Het volgende wat we nu gaan laten horen is tweemaal Summertime, de bekende song uit de musical Porgy and Bess. En de eerste versie is van Ed Tickman met als spelers verder op tenorsax Brentford Marsalis, op trompet Terence Blanchard, piano Roland Henne, op bas Rufus Reed en dan Ed Tickman op drums. De Summertime.

zeg nu even heel weinig. Dit is het nummer Summertime. Dan krijgen we weer Summertime. En dan op een andere manier gespeeld. Onder andere met een gestreken bas die het thema doet. Dat is het McCoy-Tyner trio met Avery Sharp en Louis Hayes op drums.

Dit was dus tweemaal Summertime. Eerst met Ed Tickman, Brentford Marsalis, Dennis Blanchard, Roland Henne en Rufus Reed. En nu met McCoy Tyner, Avery Sharp en Louis Hayes. Dan komen we weer terug bij het Great Jazz Trio. En dat is het nummer van het Standard Collection Volume 3. Het eerste nummer, Love is a Splendid Thing.

Dit waren Hank Jones, Mats Vinding en Billy Hart. En met Love is a Splendid Thing van het album Standard Collection Volume 3 van The Great Jazz Trio, zoals ze zich noemden. Nu krijgen we een beroemd stuk van van een album van Miles Davis, te weten My Funny Valentine, van een live concert van februari 1964 in de Philharmonic Hall. En het is, het heet All Blues. En Miles speelt hier met George Coleman, tenor, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas en Tony Williams, drums.

Dit was All Blues van het Miles Davis Quintet uit 1964. We staan uit George Coleman, Herbie Hancock, Ron Carter en Tony Williams. En dan krijgen we nu het laatste stuk. Dat is niet voordat ik nog even wil herinneren aan de Timeless Jazz Dag op 26 september in Wageningen. En details, de herinner het alleen maar, want daar praten we er later nog wel over. Nu nog eens een stuk van Bernard Berghout. Iets wat we niet kennen. Het is samen met twee Australische cornuiten, Ian Cooper en Ian Date. En dat is hun versie van Air van Bach.

Dit was dus nog een ode aan Bernard Berghout, door hemzelf gespeeld hier. Hun interpretatie samen met Ian Cooper en Ian Date, die toen ontmoetten, uit Australië, van R. van Bach. Nu krijgen we tot slot nog een stuk van het Jammer Hoorndijk Ben van der Dungen Quintet. En dat heet Dearly Beloved.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM. RTV Rijnstreek.
2: Vanuit het hart van Wageningen. Lokaal nieuws, sport en informatie.
3: Hey, leuk dat je luistert naar het weekjournaal van RTV Rijnstreek, de lokale omroep in Wageningen. Het heeft 2 jaar geduurd om weer het weekjournaal op te starten, maar de komende tijd kun je weer op elke zondag tussen 1 en 2 uur luisteren naar een berichtgeving van de afgelopen week en het nieuws van de komende week. En in deze aflevering doe ik dat samen met Chris de Boer. Hoi Chris.
4: Goedemiddag.
3: Hoi. Kun je even kort voorstellen?
4: Zeker Tom. Mijn naam is Chris de Boer en ik ben sinds kort begonnen op de nieuwsredactie van RTV Rijnstreek. En ik hoop vooral hele mooie items voor jullie te mogen maken.
3: Jazeker. En we hebben een aantal items in deze editie van het Weekjournaal. Zo gaan we aandacht besteden aan de extreme hitte van de afgelopen week. De stadsgracht, dat wil de gemeente ook doortrekken. Wij hebben daar een item over gemaakt. En er is ook nog steeds spanning tussen de Wageningse jongeren en studenten. En er is ook een petitie aangeboden, want er zijn nieuwe regels voor de volkstuinen op de Wageningse Eng. En we hebben ook ander nieuws uit andere media. Dit zijn onderwerpen in deze editie van het Weekjournaal.
2: Presentatie Tom Post.

0: Dat was Loving Spoonful van Summer in the City. Speciaal gedaan omdat de afgelopen week zo ontzettend heet was in Wageningen. Chris, heb je daar meer informatie over?
1: Ja, zeker Ton, want voor het eerst hadden we in Wageningen code rood. Zo kon het Lexusveer niet varen door de extreme hitte. De WUR en het Rijn-IJssel-college schrapten zelfs alle lessen en tentamensvrijdag. In de gebouwen bij de WUR konden de inwoners van de stad trouwens lekker afkoelen. Ja, en diverse evenementen die werden door het extreme weer afgelast. Zoals de avondvierdaagse en Woodstock begon afgelopen zaterdag later. Kortom, in één slag het openbare leven een beetje plat. Maar hoe kwamen de inwoners de dagen door? Ik ging eens te vragen of ik ging... Maar hoe kwamen de inwoners de dagen door? Ik ging de straat op om te vragen hoe de Wageningers met deze hitte omgaan.
2: En hoe gaat u om met de warmte?
3: Ik vind het fantastisch. Ik vind het heerlijk weer. Ik geniet ervan. Het is zomer. Kijk. Laat maar even zo blijven. Zo nu en dan een buitje en dan weer lekker zon.
4: Of een slusje gewoon drinken.
2: Kijk, lekker bezig. En jij?
5: Eigenlijk hetzelfde. Of in de tuin, of in het zwembad.
6: Zeker. Dit is lekker in de schaduw. Mensen kijken. Heerlijk.
7: Heel veel binnen. Gewoon lekker in de schaduw van mijn eigen huis.
8: Hoe ga ik met de hitte om? Rustig blijven, kalm blijven en veel drinken.
2: Kijk. En jij?
9: Ja, hetzelfde eigenlijk. Gewoon samen met mijn collega een beetje drinken eigenlijk.

0: En dat was Nelly met It's Hot in Here. Vanwege de hitte die afgelopen weken in Wageningen ook weer code rood opgaf. We gaan van de hitte naar de binnenstad van Wageningen. Want de gemeente wil namelijk de Stadsgracht gaan herstellen. En dat betekent dat ze het gebouw van Pets Place gaan opkopen en afbreken. En het plantsoen wordt straks ook een autovrije busbaan. En parkeren kan op een tijdelijke nieuwe parkeerplaats bij de Gevangentoren. En Keesja van de nieuwsredactie maakte daar een reportage over.
1: Ik ben Ahmed Esmael. Ik ben geboren in Wageningen. Ik heb er ook 26 jaar gewoond. Gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Tegelijkertijd ben ik ook ondernemer met mijn ouders. Met heel veel plezier runnen wij hier dit restaurant, de Serre. We hebben daar ook heel veel geld en moeite gestoken om er een aantrekkelijke plek van te maken die ook functioneert als entree van de Hoogstraat voor velen. En tegelijkertijd staan we ook op een plek waar de gracht ooit heeft gelopen en misschien ook hersteld gaat worden.
2: Wanneer hoorde u voor het eerst van de plannen rondom de Stadsgracht?
1: Eerlijk gezegd loopt dat al heel lang, sinds 2008. En er is nog steeds niet echt iets concreets. Dat is ook een beetje het vervelende als ondernemer. Dat wij het ook voornamelijk horen online of vanuit de kranten. Ik moet zeggen, ik heb wel vorige week maandag een gesprek gehad met Pro hier bij het gemeentehuis. Dat was wel heel constructief en fijn. Maar de keer dat ik met de gemeente heb gesproken, dan kwam het voornamelijk vanuit mij.
2: Naast ondernemer bent u ook landschapontwerper. Als u vanuit die rol naar het plan kijkt, wat houdt het opengraven van de Stadsgracht precies in?
1: Ja, dus is helemaal niet zo groot. En het geld wat ze dan eigenlijk uit gaan geven om het hier te herstellen, ja, dat is niet wat je denkt wat het gaat worden. Er zijn in Wageningen zoveel betere plekken om echt de gracht te herstellen en daar echt te recreëren, geschiedenis te kunnen voelen en zien. En dan vraag ik me af of dit stukje, of het dan niet uiteindelijk een soort van klein strookje wordt wat eigenlijk alleen maar decoratief wordt. Oké, we staan hier dus bij een hele interessante plek, want dit is een bastion. Vroeger was dit gewoon open, maar zoals je ziet, ondanks dat je echt tegen de gracht aanstaat, is het gedomineerd door auto's. En in mijn ogen als ontwerper is dit juist bij uitstek een plek die je kan ontwikkelen tot een groene plek waar je kan recreëren, waar je kan chillen, waar je kan zitten picknicken. En zoals je dat ook ziet in de omgevingsvisie die Wageningen zelf heeft gepubliceerd, is er eigenlijk gewoon een hele groene ring langs de gracht. Wat is er nou leuker dan dat je eigenlijk langs de binnenstad kan lopen door het groen? Maar op dit moment is dat gewoon totaal niet aan de orde.
2: Als graag hier in Wageningen wordt veel vergeleken met de andere stadsgrachten in andere steden, bijvoorbeeld Utrecht. Wat zijn dan de verschillen van die van Utrecht en van Wageningen?
1: Ja, dat is wel interessant, want ik heb dus gewerkt bij het landschapsbureau wat Katerijnensingel heeft hersteld. Dat is eigenlijk gewoon het schoolvoorbeeld van grachtherstel. Maar daar is het structureert het de hele stad. En hier hebben we het echt over enkele meters. En dat is gewoon niet te vergelijken. Dus als je voorbeelden aanhaalt van grotere steden, denk aan Utrecht, denk aan Gouda. Daar is het echt veel grotere schaal dan waar we het hier over hebben. Wat ik dus heel graag wil meegeven is, denk hier goed over na. Het is super duur. En maak ook dus een plek waar alle Wageningers wat aan hebben. En als dat uiteindelijk betekent dat precies dit stukje hersteld moet worden en dat dus wij ook daarvoor moeten verdwijnen, dat is geen probleem. Maar het gaat mij vooral om dat iedereen er wat aan heeft en dat we de middelen goed inzetten. En ik denk ook dat ik daar heel erg goed bij kan bijdragen, mochten de plannen concreet gemaakt moeten worden.

En dit was Aretha Franklin met het nummer Bridge Over Troubled Water. En we duiken even in de krant van afgelopen woensdag de stad Wageningen. Daarin lazen we dat filmhuis Movieway op 9 juli de documentaire Ons Dagelijks Brood vertoont. Een film over het project Graangeluk van Marcel van Silfhout. Filmmaker Hazeleger volgde Van Stiphout een jaar lang. De documentaire laat zien dat... De documentaire laat zien hoe hij werkt aan een meer lokaal en natuurlijk voedselsysteem. Ook komen deskundigen aan het woord over onderwerpen als de herintroductie van graangewassen, biodiversiteit op de akker en financiering van de landbouwtransitie. Na afloop is er een gesprek met filmmaker Barend Hazeleger en Van Silfhout.

0: Ja, je hoort het. We draaien alle soorten muziek van de 70e jaren, 60e jaren. En dat was Coldplay met Paradise. En je weet het misschien niet, maar RTV Rijnstreek heeft een nieuwsredactie van maar liefst 6 mensen. Die wekelijks nieuws opzoeken en ook zelf nieuws maken. Zo stond er bijvoorbeeld op Facebook en Insta een artikel aan dat ook van Matthijs van onze redactie. Want er zijn nogal steeds spanningen tussen en incidenten tussen Wageningse jongeren en studenten. We hebben bij de redactie van RTV Rijnstreek daar een eerste onderwerp over gemaakt. Dat staat op YouTube en Insta en op Facebook. Maar liefst 35.000 keer is dat bekeken. Het ging over dat studenten in elkaar zijn geslagen door Wageningse jongeren. En ja, ook de ondernemers hadden een reactie. En bijvoorbeeld ook de burgemeester. Matthijs, die maakte daar een follow-up van.
1: Merk jij van de spanningen tussen Wageningse jongeren en studenten als horecaondernemer?
2: Ja, dat er opstootjes zijn, hier op de markt vooral, buiten op het plein. Ja, het is gewoon over en weer. Er worden dingen geroepen en dan komt het bij elkaar en dan loopt het wel eens uit de hand.
1: En wat gebeurt er als het uit de hand loopt?
2: Ja, dan heb je een vechtpartij. En dan heb je iemand met een kapotte neus of iemand met een blauw oog.
3: Het is natuurlijk altijd heel erg schokkend, hè? Als je ziet dat iemand bijvoorbeeld wordt mishandeld. Ik heb de beelden bij RTV Rijnstreek ook gezien. Mijn beeld op basis van de cijfers van de politie overigens is dat het echt om geringe aantallen gaat. Waarbij ik dan weer denk als burgemeester, ja, wordt alles wel gemeld wat er is.
1: Wat is wat jou betreft de oplossing?
2: Meer toezicht op de markt. Camera's in de stad, dat is ook een heel belangrijk punt. Dan zou je ook al 2 keer nadenken als je dan weet dat je de volgende dag van je bed gelicht wordt.
3: Ik moet ook zeggen dat we in Wageningen best wel veel camera's ook hebben hangen. Ook van de horeca zelf. En op basis van beelden die er zijn, kan de politie ook altijd navraag doen, die beelden opvragen. En zijn er ook meerdere keren mensen gepakt achteraf. Dus het is niet zo dat er in Wageningen geen cameratoezicht is. Maar er is geen cameratoezicht vanuit de gemeente, behalve 4, 5 mei dan.
1: Kun je vertellen over hoe de gemeente omgaat met alcohol op straat?
2: Wij zijn in Wageningen een van de weinige gemeentes in heel Nederland waar je openbaar alcohol mag drinken. Je mag hier gewoon een krat bier op straat neerzetten en je mag hem gewoon opdrinken zonder dat daarop gehandhaafd wordt.
1: Wat merk je daarvan in de praktijk van studenten onder andere?
2: Overmatig alcoholgebruik. En dan in groepsverband. En als het dan over en weer gaat, dan loopt het natuurlijk ook sneller uit de hand.
3: Ik denk dat dat ook de keuze is van hoe we hier als Wageningen willen samenleven. Dat we het ook prima vinden om even een biertje of een wijntje te drinken als je op de stoep zit. Ja, het is natuurlijk niet bedoeld voor mensen die excessief alcohol gebruiken en geweld gaan gebruiken. Hè. Die pakken we altijd aan. Dus het is geen vrijbrief voor wetteloos gedrag.
1: Hoe snel kon jij overlast melden in het verleden?
2: In het verleden kon dat vrij snel. Toen hadden wij de horecalijn. Dan werd je gelijk doorgeschakeld naar de auto zeg maar, die in Wageningen actief was. Alleen dat is een aantal maanden geleden helaas eruit gehaald. Waardoor wij nu echt 112 moeten bellen. Ja, en dan is het vaak dat een kwartier later de politie aankomt. En dan is het ook vaak te laat.
3: De basis politiezorg, hè, dus dat zijn inderdaad ook de auto's die 's avonds rijden. Die zijn er gelukkig in Wageningen. We hebben ook afspraken over gemaakt met de politie dat er 2 rijden voor Wageningen en Renkum in de nacht. Daarmee zijn we als Wageningen, gelet op de rest van het land, nog best wel goed bemenst.
1: Hoe kijk je naar de inzet van politie en gemeente op dit onderwerp?
2: Ik denk dat de politie er niet heel veel aan kan doen, omdat ze gewoon onderbezet zijn.
4: Politie Wageningen laat ons weten. Op basis van onze meldingen herkennen we de toegenomen spanningen tussen studenten en Wageningse jongeren niet. Maar niet alle incidenten worden bij ons gemeld en niet overal wordt aangifte van gedaan.
2: Ja, ik ben zeker wel in contact geweest met de gemeente. Alleen het is heel lastig om daar doorheen te komen. Omdat je elke keer, ten eerste word je elke keer naar iemand anders gestuurd. Reacties zijn heel traag, het duurt allemaal heel lang.
1: Wat mis je in hun aanpak?
2: Ja, dat er gewoon concreet beslissingen genomen worden. Ik denk dat het belangrijk is dat je gaat kijken wat er gebeurt in de nacht. Dan zouden ze het eigenlijk aan ons moeten vragen wat wij ervan vinden en wat er uiteindelijk zou moeten gebeuren. En wat meer naar ons zou moeten luisteren.
1: Dat gebeurt niet?
2: Nee, dat gebeurt niet.
3: Nou, wij hebben heel veel overleg met Koninklijke Horeca Nederland. Waar ook bijna alle horecaondernemers bij zijn aangesloten. Dat overleg is ook heel goed. Dat gaat over veilig uitgaan. Dus ik denk dat het ook goed is dat als ondernemers dit soort signalen hebben, dat ze dat ook bij Koninklijke Horeca melden. En dan kunnen wij daar ook met hen het gesprek over voeren.

0: U hoorde zojuist I Don't Wanna Fight van Tina Turner en we gaan het hebben over volkstuinen. Want onlangs bood de werkgroep Volkstuinen Wageningse Eng een petitie aan burgemeester Floor Vermeulen. Aanleiding zijn namelijk nieuwe regels die gelden voor de volkstuinen. Aan het woord Theo Jacobs van de werkgroep en burgemeester Vermeulen.
1: 1600 plus ondertekenaars van de petitie. Graag je eerste reactie.
2: Ja, fantastisch. Als ik heel eerlijk ben, ik begrijp het ook niet helemaal goed. Er zijn 500 volkstuiners op de Wageningse Eng. En we hebben vooral flyers opgehangen bij de entree van de volkstuin. En dan krijgen we 500 reacties plus wat familie. Maar in het begin en sindsdien, het loopt maar gewoon door. Het loopt hoor. We zaten op 999, toen op 1000, 1500 en meer dan 1600. En het blijft gewoon doorgaan.
1: Heb je een beeld van uit welke hoek deze reacties vooral komen? Zijn dat vooral tuinders of zijn dat ook gewoon sympathisanten, andere burgers dus?
2: Ja, de Wageningse Eng biedt volkstuiners, die 500 volkstuiners in de volkstuin aan. Maar hier loopt ook een klompenpad. En de Wageningse Eng is eigenlijk de tuin van Wageningen. Dus heel veel mensen lopen hier lekker rond op zondagmiddag. Gaan lekker thee zitten drinken. Lopen het bos in. Dit is de tuin, het park van Wageningen. Mm-hmm. Dus die mensen tekenen ook.
1: Nou, het gaat er onder andere om dat de hooggroei een beetje wordt aangepakt en dat dat dus naar 1 meter wordt teruggebracht. Wat is volgens jou daar de gedachte achter?
2: Als ik heel eerlijk moet zijn, snap ik dat niet goed. Ik ben zelf ook al veel meer jaren volkstuinen. Een volkstuin waar alles maximaal 1 meter is een hele rare volkstuin. Dat was iets uit 1950, hè, toen hadden we moestuin en dan mocht je alleen maar groenten verbouwen en aardappels. Nou, ik heb al 50 jaar bessen. Die hoger worden, bramen, Japanse wijnbessen, noem maar op. Allemaal dingen die hoger zijn dan een meter en die zou je af moeten zagen naar bijna kniehoogte. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel erg raar. Dus degene die dit op papier gezet heeft, moet nog eens een keer langskomen bij de werkgroep en vragen wat volkstuiners doen vandaag de dag.
1: Bij het vaststellen van de nieuwe regels, is er überhaupt met jullie geschakeld hierover? Of is dit echt gewoon buiten jullie omgegaan?
2: Nee, er is uitgebreid gesproken. We praten hier over de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Wageningen voor heel Wageningen, binnenstad en buitengebied. En de uitwerking ervan in het omgevingsplan, dat is een uitgebreid traject geweest van inspraak. Mm-hmm. Met de volkstuiners, met de dierhouders van de Eng, met de gebruikers van de Eng, met de omwonenden van de Eng, met de recreanten van de Eng. Heel uitgebreid mee gesproken. Alleen de neerslag ervan in de tweede revisie van het omgevingsplan vinden wij heel vreemd.
1: En je noemt nu dat bepaalde punten niet zijn overgenomen. Welke punten hebben we het dan onder andere over?
2: Nou, het knelpunt is dus vooral die 1 meter. Mm-hmm. In de eerdere visie van de omgeving, in de eerdere plannen van de omgevingsvisie Eng 2020 stond in dat we solitaire houten bomen, houten gewassen tot 2 meter mochten hebben. Nou, dan kan je wat als volkstuiner. Dus hoe die 1 meter weer boven water gekomen is of teruggekomen, geen idee hoe dat tot stand gekomen is. Maar het is heel erg knellend. Het is echt een pijnpunt.
1: Is de wethouder of de burgemeester überhaupt ooit in een volkstuin geweest?
2: Ik denk het wel. Weet ik niet precies. Ik ben pas 2 maanden voorzitter van de vereniging. Ik ken de historie nog niet. Ik weet dat in het verleden heel veel fractieleden van de toen bestaande fracties uitgenodigd zijn. Dat gaan wij nog doen, vooruitlopend op de behandeling in de raad. Dan nodigen we de hele raad weer uit. BMW natuurlijk ook, de nieuwe wethouders ook. Kom kijken, het is een prachtig gebied. En als het aan ons ligt, blijft het ook zo. En het wordt nog veel en veel mooier als we de kans krijgen. We gaan natuurlijk heel goed kijken wat de gemeente en de gemeenteraad met de plannen gaat doen. Als we onze hulp nodig hebben, kan dat. De rapporten liggen klaar. We gaan ze nog informeren over hoe mooi het is om volkstuinieren in Wageningen. En dan hoop ik dat de raadsleden op wat voor manier dan ook de plannen voor een deel aanpassen en overnemen. En de BMW vragen om de kloof tussen de praktijk en de werkelijkheid, of tussen de werkelijkheid en de wetgeving te dichten. Zodat we ook in de toekomst weer met veel plezier hier op de Wageningse Eng kunnen volkstuinieren. We willen gewoon lekker kunnen tuinieren.
1: Met zo min mogelijk regels?
2: Nee, regels moeten er zijn. Hè. Even als voorbeeld, iedereen kent misschien wel dat Rust en Vreugde programma op de televisie. Dat zijn volkstuinen in het westen, daar staan zelfs gebouwen in. Daar mogen mensen in slapen. Dat mag niet in Wageningen. Vinden we prima. Er zijn heel veel regels, die zijn er al en die vinden we prima, want we willen een mooie, kleurrijke en biodiverse open tuinieren in Wageningen. Alleen doorzakken van 2 naar 1 meter, dat gaat echt te ver.
1: Burgemeester Vermeulen van Wageningen, u heeft zojuist de petitie in ontvangst genomen. 1671 sympathisanten. Graag uw eerste reactie.
3: Nou, ik neem natuurlijk als burgemeester wel vaker petities in ontvangst. Dat doe ik eigenlijk altijd. En ik zal ook aan de gemeenteraad laten weten dat ik deze petitie in ontvangst heb genomen. En dat raadsleden allemaal zijn uitgenodigd om ook een bezoek te brengen aan de volkstuinen. Dus dat is denk ik heel mooi. Mooi om hier te zijn.
1: Wat is uw beeld van deze avond?
3: Nou, ik denk dat het heel mooi is dat er zoveel mensen met passie over hun project, over hun tuin spreken. Ik denk dat dat ook wel laat zien hoe wij in Wageningen zijn. Het zijn altijd hele gepassioneerde mensen, dus ik denk dat dat heel mooi is om hier ook te zien vandaag, ondanks de regen. Maar ja goed, mensen die een tuin hebben, die vinden regen natuurlijk mooi.
1: Dan eventjes toch een klein beetje de inhoud in. Onder andere de 1 meter regel. Hoe willen jullie dit eigenlijk gaan handhaven?
3: Ja, kijk, daar gaat de wethouder over. Dus ik ben nu als voorzitter van de raad, heb ik de petitie in ontvangst genomen. En de inhoudelijke beantwoording, ja, die is ook al eerder door de gemeente gedaan. Dus die moet u niet aan mij vragen. Ja.
1: Kunt u misschien wel alvast een klein beeld geven van de vervolgstappen na deze in ontvangstname en de gemeenteraadsvergadering?
3: Nou, ik zal in de gemeenteraad melden dat ik deze petitie in ontvangst heb genomen. Dat doe ik eigenlijk altijd. En dan is het vervolgens aan de gemeenteraad of het college om er iets mee te doen. En ik hoop in ieder geval dat mensen ook op bezoek komen natuurlijk.
4: Vanuit het hart van Wageningen, RTV Rijnstreek Weekjournaal.

0: niet weg.
1: Nee, we gaan zeker nog niet weg. Want je luistert naar het Weekjournaal. Elke zondag te beluisteren tussen 1 en 2 uur naar de jazz. En reis je regelmatig tussen Wageningen en Rhenen, dan houd er rekening mee dat er onderhoudswerkzaamheden zijn op de N225. En die loopt dwars van de Wageningse berg naar de Grebbeberg toe. En vanaf de Laweekse Allee tot aan de Grebbeberg zijn er dus werkzaamheden. Die beginnen morgen en duren tot vrijdag 10 juli.

U hoorde zojuist Ed Sheeran met Shivers. En dan volgt er nu nog wat sportief nieuws uit de stad. Want korfbalvereniging Wageningen heeft vergevorderde plannen om een tweede hal aan de Marijkenweg te laten bouwen. De club groeide al langere tijd uit het jasje en kan niet alle teams tijdens de zaalseizoenen in de sporthal spelen. Penningmeester Carlo van Tricht zegt dat ze dit al 7 jaar wisten en de vereniging hoopt dat de gemeenteraad het plan voor de zomer van 2027 behandelt.

0: Een rustig einde van het weekjournaal. De eerste aflevering weer. Want we zijn 2 jaar geleden ongeveer gestopt. En ik heb nu weer de mogelijkheid. Want we hebben natuurlijk een nieuwsredactie die heel veel artikelen plaatst op Facebook en Instagram. En op de websites en op Text TV. Bestaat uit maar liefst 6 mensen. En we maken ook eigen nieuws. Zo kunt u voor aankomende weken een reportage verwachten. Waarschijnlijk van Woodstock bijvoorbeeld. Ja, en we gaan ook weer op pad. Gewoon de stad in en laat ook met interviews opnemen. Voor het onder andere ook het weekjournaal. Want volgende week zijn we er weer. Op de zondag tussen 1 en 2 uur. Chris, hoe is het jou bevallen?
1: Hartstikke goed en ik kijk uit naar de volgende aflevering.
0: Heb jij nieuws en informatie die geschikt kan zijn voor onze nieuwsredactie? Meld het dan gewoon. Stuur een berichtje naar nieuws@rtvrijnstreek.nl. Dus nieuws@rtvrijnstreek.nl. Nemen wij het op in onze redactie en word je misschien uitgenodigd om een interview te doen bijvoorbeeld. Of we bellen je op voor het weekjournaal om wat toelichting te geven over jouw persbericht. Dus stuur het persbericht naar nieuws@rtvrijnstreek.nl. Ik wens je nog een hele prettige dag en tot volgende week zondag. Hè?

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

know, I think I'm gonna go down to Madam X.

0: Bel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren twee groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden, maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.

0: vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 7.

0: SymphoCity.
1: Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe verse aflevering SymphoCity. We hebben een bijzondere aflevering voor de boeg. Eigenlijk een bijzonder paar afleveringen, want het is weer zover. Jullie hebben massaal jullie lijstjes ingezonden. Jullie top 10's van 2025. En die hebben wij natuurlijk bij elkaar gegooid. En daar hebben we de top 15 van 2025 uitgedestilleerd. Nou, het is, moet ik eerlijk bekennen, een ontzettend mooie lijst geworden. Ik wil jullie allemaal complimenteren met jullie smaak, want er is niets op aan te merken. Er staan veel grote namen in, ook zeker verrassingen. Dus alle reden om het de komende 2 uur lekker te luisteren naar die top 15. En uiteraard ook volgende week. Onder alle inzenders verloten we natuurlijk een cd-pakket. Blijf luisteren, we gaan dit uur sowieso een naam trekken uit alle inzendingen. Dus blijf luisteren en hoor of jij inderdaad de gelukkige bent. Dan beginnen we natuurlijk met nummer 15. En op nummer 15, misschien enigszins verrassende, relatief lage plek, is Stephen Wilson geëindigd. The Overview, zo heet het album wat hij in 2025 heeft uitgebracht. Overigens veel goede kritieken heeft gekregen. Heeft hij ook natuurlijk mee rondgetoerd, is hij ook mee in Nederland geweest. En ik denk dat het een van de weinige prog-artiesten is die een zaal als de Ziggo Dome volledig vol weet te krijgen. Dus nou, chapeau voor Stephen Wilson. Moeilijk om daar een wat korter nummer van te pakken, want het is een simpelweg een LP met twee kanten, eigenlijk zoals men dat vroeger altijd deed. Nou, nemen wij maar kant 2. Die is ietsje korter dan kant 1, maar zeker niet minder fraai. The Overview van Stephen Wilson op plek 15.

Steven Wilson op plekje 15 van de SymphoCity Top 15 over 2025. Snel door naar plek 14 dan. Daar is een Noorse muzikant gekomen die we in principe kennen van de progband Wobbler. Hoog aangeschreven band, altijd goede composities. En ook voor zijn soloalbums geldt dat. Gamle Mester is in 2025 uitgekomen. Overigens niet als enige album, want ook Quattro Racconti kwam uit in dat jaar. Maar jullie hebben Gamle Mester verkozen als betere album. En die is in de SymphoCity top 15 gekomen. Op plekje 14 dus. Dit is echt een toetsen album. Lars-Frederik Freusli speelt eigenlijk alles zelf, behalve de basgitaar en de dwarsfluit. Hij zingt erop, hij speelt dus de toetsen. Hij is niet vies van een beetje Hammond-orgel. En hij drumt ook nog eens zelf. Met recht een multi-instrumentalist dus. We gaan twee nummers draaien. We gaan één nummer draaien. En wel een hele lekkere, lange. De Tre Gratier.

Lars-Frederik Freusli, de très gratier van zijn album Gamle Mester, staat op plekje 14 in de SymphoCity Top 15. Mocht je nou op Andrew Latimer hebben gestemd met War Stories, dan heb ik slecht nieuws voor je. Die is namelijk net buiten de top 15 gevallen. Gebeurt natuurlijk met meer albums. Af en toe, dan zullen we er ook even eentje noemen. Mocht je in spanning zitten, dan weet je dat die misschien niet voorbij komt. Maar dat er nog steeds genoeg anders moois te horen is. Wat ik al zei, jullie hebben massaal jullie lijstjes ingezonden. En traditioneel trekken we daar altijd een naam uit. Zodat je kans maakt op het SymphoCity de top 15 CD-pakket. En dit jaar is dat niet anders. We gaan ook nu weer een naam trekken. En enig tromgeroffel is natuurlijk op zijn plaats. Tromgeroffel vooral zelf ook mee. Want de winnaar van het SymphoCity CD-pakket dit jaar is niemand minder dan Pieter Wouters. Dus Pieter Wouters, van harte gefeliciteerd. We sturen je ook nog een e-mailbericht met alle details. We zouden het ontzettend leuk vinden als je volgende week bij ons in de studio wilt komen. Om dus het CD-pakket in ontvangst te nemen. En om misschien ook een beetje te kletsen over jouw favoriete prog-albums van 2025. Verder geen tijd te verliezen, want we moeten door. En wel met Mostly Autumn op nummer 13. Het album Seawater hebben ze uitgebracht. Ze hebben er altijd een beetje een hoog tempo in. Meestal elke 1 à 2 jaar komt Mostly Autumn wel met een nieuw album. Dit jaar niet anders. Seawater, dit keer ook weer neoprog van het zuiverste water. Het mag geen verrassing zijn, maar het steekt zoals altijd ook weer prima in elkaar. We draaien twee nummers van deze folkprog band. Remember All the Rain en vervolgens Future is a Child.

Mostly Autumn, Remember All the Rain en vervolgens Future is a Child van Seawater. En we gaan door met plekje nummer 12. En dat is het laatste plekje van de SymphoCity Top 15 dat we voor het nieuws gaan behandelen. We hebben dit uur in ieder geval op plek 15 gehad Steven Wilson met die overview. Op plekje 14 Lars Frederik Freusli met Gamlemester. Net Mostly Autumn met Seawater. En op plekje 12 staat John Holden met The Great Divide. Deze sympathieke Britse multi-instrumentalist is in elk geval aan mijn oog voorbij gegaan. Maar gelukkig niet aan het jouwe, want anders had hij niet in die lijst gestaan. The Great Divide is zijn tweede album in 2 jaar tijd. Kortom, hij heeft heel wat creatieve ideeën. Eigenlijk worden al zijn albums behoorlijk hoog beoordeeld. Dus nou ja, misschien dat we wel kunnen zeggen dat in ieder geval aan mij een pareltje voorbij is gegaan. We gaan er lekker naar luisteren, The Great Divide. We draaien het titelnummer en daarmee gaan we ook naar het nieuws. Volgend uur zijn we er uiteraard weer. En ja, welke op plekje 11 staat, dat hoor je natuurlijk na het nieuws. Voor nu, John Holden. Tot volgend uur.

0: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

True Shades Woods heeft ook veel stof doen opwaaien. Laat staan Under the Fragmented Sky van daarvoor. Maar zijn album uit 2025, The World Under Unsun, is ook weer de top 15 ingestemd met dank aan jou. Op plekje nummer 11 dus vinden we The World Under Unsun. En daar gaan we twee nummers van draaien. The World Under Unsun, oftewel het titelnummer, en vervolgens The Prophecy.

Het is nooit ontzettend opbeurende muziek van Lunatic Soul, Marius Duda. Die heeft dat als een solo project. En ja, meestal heeft het toch wel iets zwaarmoedigs over zich heen. Zo ook World Under Unsun. Het laatste in een cyclus van 8 albums. En die cyclus die is dan weer The Circle of Life and Death. Waarin de naamloze hoofdpersoon gevangen zit in een lus en voortdurend reist tussen leven en dood. Nou, af en toe wat meer dood dan leven, maar dat is helemaal niet erg, want een beetje melancholie, daar zijn we natuurlijk helemaal niet vies van. En jij ook niet, want anders had hij niet op plekje 11 gestaan in de SymphoCity Top 15. Ietsje hoger, op plek 10, vinden we Georg Hahn, oftewel Finally George. Deze Duitser die maakt al sinds 2018 platen onder de naam Finally George. Zoekt daar ook altijd een hele schare gastmuzikanten bij. En dat is met zijn album Painter niet anders. Hij heeft daar ook weer de nodige mensen gevonden om mee samen te werken. Maar hij zelf doet altijd zowel de vocalen als de basgitaar als de gitaren en de toetsen. Oftewel eigenlijk alles wat zo'n beetje de muziek draagt. De drums die heeft hij uitbesteed en verder komt er nog een organist en nog wat solo-gitaristen voorbij. Hier en daar een viooltje. Kortom, het is best leuk aangeklede muziek. Het album Painter is best wel goed gevuld. Het heeft ruim 3 kwartier muziek. En wij gaan er 2 nummers van draaien. We draaien de titeltrack Painter en vervolgens Listen van Finally George op plekje 10 in de SymphoCity Top 15.

Ik hoop dat je goed geluisterd hebt naar Finally George, want anders heb je niet gedaan wat het nummer zei. Listen, draaiden we. En daarvoor Painter van het gelijknamige album Painter, dat op plekje 10 staat in de Symfo City Top 15. Georg Haan heeft het goed gedaan en inderdaad, het is een hele fraaie plaat. Een nog iets fraaiere plaat, althans als we de positie in de top 15 mogen geloven, is de plaat van ook The Third Sleep. In alles eigenlijk een opvolger van The Quiet Rebellion of Compromise van 2022. Het materiaal lag eigenlijk ook al op de plank zo'n beetje bij het uitbrengen van de plaat uit 2022. Maar toch hebben ze er nog 3 jaar over gedaan. Blijkbaar moest er toch nog wel het een en ander bijgeschaafd worden. Ja, een muzikant is zelden tevreden natuurlijk. En als je dan net een album hebt uitgebracht, dan wacht je natuurlijk ook heel even om de rest van het werk wat te laten rijpen. Wat hebben ze gedaan? The Third Sleep handelt wel over dezelfde thema's en is daarmee ook niet een heel erg lichte plaat, maar wel een hele goeie. We draaien 2 nummers opnieuw van ook Shimmer en vervolgens hoor je Borders op nummer 9 van de top 15.

Ja, een uitstekend album van Oak, The Third Sleep. Je hoorde Shimmer en vervolgens Borders op nummer 9 in de SymphoCity Top 15. Heet je nou Pieter Wouters en heb je een SymphoCity Top 10 lijstje ingestuurd, dan heb ik heel erg goed nieuws. Mocht je het in het vorige uur gemist hebben, we nemen je niks kwalijk. We hebben jouw naam getrokken als winnaar van het CD-pakket. We zouden je heel graag in de uitzending willen ontvangen om je het CD-pakket te overhandigen. En natuurlijk ook om eens een beetje over Proch te praten en over wat jij zoal leuk vindt. Dus reageer vooral op de mail die we je gaan sturen en hopelijk zien we je dan in de uitzending. Wij hebben op plek 15 Steven Wilson gedraaid met The Overview. Op plek 14 stond Lars Frederik Freusli met Gamlemester. Plek 13 was voor Mostly Autumn, Seawater. Vervolgens op 12 hoorde je John Holden met The Great Divide. Op nummer 11 Marius Duda, A Lunatic Soul, The World Under Unzeln. En op nummer 10 finally George Georg Haan met A Painter. En zojuist op nummer 9 dus ook met The Third Sleep. En dan, nummertje 8 is de laatste voor dit uur SymphoCity. Volgende week doen we natuurlijk nummer 7 tot en met 1. Hopelijk ook met een gast in de studio en wel met Pieter Wouters. Wie weet. In ieder geval, voor nu, op nummer 8, Ghost of the Machine. De originaliteitsprijs gaan ze misschien niet winnen. Het is een neoprog en een beetje schaamteloos ook wel hoor, in de stijl van Marillion. Maar dat doen ze verrekte goed. En het zijn altijd albums om van te smullen. Zo ook dit album, een trechte nummer 8. Empires Must Fall kwam dit voorjaar uit en heeft lovende recensies gekregen. Veel neoprog-liefhebbers die kunnen er graag naar luisteren. Nou, en dan doen wij ze heel graag een groot plezier. Jonathan Mezag heeft de techniek gedaan, deze uitzending, en heeft dat weer voortreffelijk gedaan. Mijn naam is Timo Diedering. Volgende week zijn we er weer met de rest van de top 15. En nu gaan we genieten van het nummer After the War van Ghost of the Machine, Empires Must Fall.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

feed a one and all. Sacrifice turns to revenge.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren.